0: le kana le kawatin ut ebli kokal ilbili kana guanza juam ebli halang halang chichahel chaabil ru ebli doctor ut mokoter tota sakal sakalista ut naushman ribal ma guanza la tibeli kakechahel COVID-19 guan li chat relichaj ut guan li belebalchech reskambal ut malaskarabankil chaklachaj lishbok lebal chirulikutan aan 3192-2151 ut lishbok lebal chirulikohkin aan 3192-1982 hospital privado centro médico del lago.
1: La triple cumbia.